Ja, en dan ging je dus wel. Ladies Night. Ja. Nee, dat waren over was. Gaan ze gaan naar mijn soort huis. Ga je weer nog die hand voor je aan? Ja, wat ze leren. Ah, ik heb het lager. Hoe hang ik op het lager? Ik heb het lager in de rietje en wat ik had die rietje. Ik doe zien. Ik zing als onda. Ja, ik doe zien als onda. Negri fana diri china valo ka diri china. Kienga pina mona. Ya kienga pina mona. Eba palo inki motha. Eba palo inki motha bizwang. Rick James. Rick James. Oza mabalo le tina. Marie, ja, Tina Marie, Rick James, ik wat hou van bij hem, wat kan wat wisselen hij en wat hou van, wanneer wat hou van jij die en wat, hé, dan moet nou toch wel wat samen te zeggen tot die zat zijn, hij doet maar, leven alleen, moet nou toch wel een keer zijn tweeën, Una papa di sa ngodu matafule. Kibuya gana Rick James. Una papa di sa ngodu matafule. Bazi ba wana ikire nga ki chogalu. Bata utwa. Inele mutana papa di sa ngodu matafule. Akutuba saka saka. Akutede zi mungile. Ja, het is een monkey. Ja, zo. Ik heb een monkey gemaakt met een zakazak. Bij de mona, je monkey de mona zamaliana, maar ik wist niet dat je zo'n tina marie. Jullie en ik zingen in de moe voor een wel een man. China is een haarna. We lopen al again. Verder mona zamaliana, Mr. Rick James. Kapine mona daring fire and desire. Fire and desire. Mr. James. Ah. Hey! Sepan does the tattoo. Go see, but I saw. Go see. Fire and desire. Tina Marie, Ozama Violo, Mr. James.